0: tickets anymore.
1: De soundtrack van jouw dag. Omroep Horst aan de Maas.

0: Play the rhythm there again from Rasta, because the rhythm there, maka.
1: Lokaal nieuws, herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
2: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
3: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
2: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
1: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl. Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube.

Je hoort het meteen. Omroep Horst aan de Maas. Hier is het altijd gezellig.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer vanuit het westen, stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
2: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
4: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
5: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren in Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: kent alleen maar muzikale herinneringen. En de hits van nu.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. De onderhandelingen duurden gisteren tot na middernacht, maar er is nog altijd geen akkoord. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het Caribische eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudig winnaar verloor van de Argentijn Mariano Navone in 5 sets. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met buien, bewolking en af en toe zon bij 19 tot 21 graden.
1: Jij bent er toch ook weer bij vandaag? Jouw station is Omroep Horst aan de Maas.

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
3: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
2: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
4: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de

0: kosten die de overheid maakte eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
1: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grofvuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken. Met de belasting

die ze dan betalen, verdient de overheid de gemaakte kosten weer terug. In Den Haag praten de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. De onderhandelingen duurden gisteren tot na middernacht, maar er is nog altijd geen akkoord. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudige winnaar was niet fit en maakte veel fouten en verloor van de Argentijn Mariano Navone in 5 sets. Het weer, een bewolkte dag met af en toe stevige buien, ook af en toe zon en het wordt zo'n 20 graden.

0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
3: Zo'n 1000 mensen. Ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
2: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
4: Maar ja, als je dat geld daar besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
2: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
1: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken. Met de belasting die ze dan betalen, verdient de overheid de gemaakte kosten weer terug. Na onderhandelingen tot na middernacht is er nog steeds geen begrotingsakkoord. De coalitiepartijen praten straks om 9 uur verder. De begroting moet vandaag naar de Raad van State. Het weer, een bewolkte dag met ook stevige buien. Af en toe schijnt de zon en het wordt zo'n 20 graden.
1: Een fantastische zomer. Omroep Horst aan de Maas.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus na gisteren na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
2: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
4: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou hij impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
2: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, Now and Always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Zeg Milou, ben je er al geweest?
6: Waar?
5: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.

0: Ja, de plaat stond zo'n 52 jaar geleden in de top 10. Sugar Baby Love, Whoobet.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: En dan hebben we het inderdaad over augustus 1974. Ja, en de 31 augustus is het vandaag. En dat was ook in 1974 de dag dat de zeezenders verdwenen. Nou, daarover straks eventjes iets meer. Schrijven voor Bedrijven meldt zich weer. En ik hoop dat je een lekker weekend gehad hebt.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: En daar gaat hij weer.

Ja, alweer, wat is het? Zullen we kijken, 1985. 41 jaar geleden. The Fine Young Cannibals and It's a Good Thing. Hey, bekend deuntje Percy Faith en het Neil Diamond nummer Crunchy Granola Sweet, wat veel gebruikt werd bij de acties bij Radio Veronica vanaf zee toen het schip

0: ook Radio Atlantis en Radio Noordzee Internationaal. Op 1 september 1974 werd in Nederland de anti-zeezender wet van kracht. En Rob Oud die presenteerde het laatste uur van Radio Veronica op geheel eigen wijze. Met daarin de mooie woorden. Dat het een aanklacht was. En dat het het einde van de democratie in Nederland zou gaan betekenen. Nou ja, hij deed de laatste uur bij Radio Veronica. Ferry Maat deed de laatste uren van Radio Noordzee Internationaal. En Steve England de laatste uur van Radio Atlantis. Nou ja, je weet het, Veronica ging ruim een jaar later ook weer van start als publieke omroep. Met heel veel succes. Nou, neem niet weg dat Peter Koelewijn toch een mooie hit had met Veronica Sorry in 1974. Waarin inderdaad het wel en wee van de piratenzender uitgebreid aan bod kwam en de emoties erin doorklonken.
1: Peter Trinekens met de beste gouden ouwe.
0: En die gaan we draaien.

Ja, het was min of meer de comeback single van ABBA, Just a Notion, 2021, toen ze weer eventjes bij elkaar kwamen en dat er nog een aantal liedjes op de plank lagen. Veronica, sorry daarvoor, van Peter Koelewijn. En ik weet zeker dat er nog steeds mensen zijn die die tijd bewust hebben meegemaakt, die daarbij weer een beetje kippenvel kregen.

Ilse de Lange, de dame is inderdaad zelf ook incredible. Zeker wat betreft de muzikale talenten en kwaliteit en alle richtingen die ze opgaat. We gaan zo dadelijk naar het nieuws van 9:30. Eerst nog even Mensenkinder en zij bezingen het hetje.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Studenten uit het buitenland leveren in Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken. Met de belasting die ze dan betalen, verdient de overheid de gemaakte kosten weer terug. Na onderhandelingen tot na middernacht is er nog steeds geen begrotingsakkoord. De coalitiepartijen praten straks om 9 uur verder. De begroting moet vandaag naar de Raad van State. Het weer, een bewolkte dag met ook stevige buien. Af en toe schijnt de zon en het wordt zo'n 20 graden.
1: Praatjes, plaatjes, koffie erbij. Met Peter Trienekens is je werkdag blij.

Ja, ongelooflijk. Het WK-plaatje van Shakira, Burna Boy, nog steeds op nummer 1 in de top 40. En daarmee wordt weer een of ander record gevestigd. Zo lang al na het WK. Dit is Pharrell Williams en met z'n allen zijn we hartstikke happy.

1989, het Zweedse duo Roxette en She Has The Look, zij heeft de kiek. Echte liefde is te koop was van Samuel Welton. We gaan naar Dan Hartman en daarna de geboorteplaat.

Ja, voor de geboorteplaat gaan we naar 2006. Want Del Marquis van de Scissor Sisters, hij is de gitarist van de band, is jarig. Hij werd geboren op deze dag in 1979.

Ja, dat blijft een lekker liedje uit de top 10 van dit moment. Cameron Redcamp. Wij gaan naar nieuws en reclame zo meteen van 10 uur. En nog een uurtje zometeen na 10. Ik nodig je uit.

0: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer, meldt met de tekst Lake Ontario Now and Always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

edition of the Great

0: kwartier nog weer bijna. Dit was Julio Iglesias.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: En nogmaals een hele goede morgen voor Julio trouwens. De nieuwe van Tino Martin en Billy Dons. Ik hoor niks geks. En Crying at the Discotheque van Alcazar. 2001 was het jaar van die plaats. Nou, in de discotheek moet je fun maken. Doen we ook hier tot aan 12 uur nog met nu Bruno Mars.

Ja, bij de voorbereiding van het programma schieten me af en toe platen te binnen dat ik denk, oh ja, die hebben we lang niet meer gedraaid of gehoord. Bijna 5 minuten, Rock'n'Roll van The Cats. Toch een heel mooi nummer uit 1974. George Ezra, Anyone For You.

0: ik heb vanmorgen diverse nieuwe plaatjes voor je in petto. James Blunt, waar is de man gebleven, vroegen we ons af. Maar hup, er is hij weer met een nieuwe single, The Taste Like Summer.
1: Herbeleef de magie van het Songfestival. Een echte klassieker bij Omroep Horst aan de Maas.
0: Ja, we gaan naar 1986 voor Nederland. Toen deze mei aan het Eurovisie Songfestival. Frizzle Sizzle.

0: El Martino, de jaren 70 versie van Volare. En ook dit liedje won ooit het Songfestival in 1959, dacht ik. Door een Italiaanse meneer met een hele moeilijke naam. Daarvoor nog Catwalk en Frizzle Sizzle. Alles heeft de ritme. De dames die ooit begonnen als zangeressen bij de Kinderen voor Kinderen.
1: Forgotten 45.
0: Ja, voor de Forgotten 45 krijgen we weer een mailtje van Bert. En die heeft een mooi lijstje met diverse titels ingediend, waarvan we al vandaag laten horen. Nick McKenzie en de Juanita. Bedankt Bert voor je lijstje. Hier komt-ie.

Ja, volgens mij is het een hele tijd geleden dat de Nederlandse volkszangers het zo goed deden in de hitparade De Plat, die je daarnet hoorde. Uiteraard van Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Michael McDonald hier als zanger bij de Doobie Brothers. What a Fool Believes. Je hoorde nog hier tot een half uur.

0: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Deur donderen normaal en de muziek die dondert ook maar deur hier bij Omroep Horst en de Maas. En daarvoor een van de leukste platen uit de top 40 van dit moment. Het country liedje van Ella Langley, Choose in Texas. Een tijdje geleden dat country plaat zo goed scoorde in de top 40. Ja, mooi is dat. Casey en de Sunshine Band houden we ook nog aan het begin van de uur met Give It Up. Wij geven niet op, we gaan lekker door. Ook Bart van Leeuwen, die heeft ook weer voor vanmorgen weer een mooi verhaaltje en een liedje uitgekozen. Kortom, tijd voor de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Een dikke man op een kruk pakt zonder naar me te kijken mijn geld aan. Hij let niet op mij, maar ik zie hoe zijn ogen jou van top tot teen volgen. Hij geeft me ons kaartje en fluistert me nog veel geluk toe. Ik let niet meer op hem als we in het karretje zitten. Ik kruip dicht tegen je aan en sla mijn armen om je heen. En zo zitten we hier samen in deze kermisattractie. Speciaal voor verliefde mensen zoals wij. Ik voel de zachte zijde van je blouse. Of het daardoor komt of door de spanning, weet ik niet. Maar ik krijg er rillingen van over mijn ruggengraat. Dat is niet eens zo vreemd in het donkere hoekje van de kermis waar alleen geliefden komen. Vooral als de lichten in de attractie uitgaan en we met z'n drieën overblijven. Jij, ik en al het gedoe dat maar tussen ons in blijft staan. Maar misschien moeten we daar nu maar even niet aan denken. Ze hebben het hier aangekleed met allerlei verrassingen. Zo zien we onszelf in rare lachspiegels, zodat we ons lachen niet meer kunnen inhouden. En het volgende moment rijden we in een donkere kamer waar je niet veel meer kunt zien dan schimmen. En hoe donkerder het wordt, hoe moeilijker het is om elkaar nog te zien. Het is hier eigenlijk net als in de liefde. Je bent elkaar kwijt voor je het in de gaten hebt. Vreemd eigenlijk dat je elkaar in de liefde net zo snel kwijt kunt raken als in een donkere kamer. Het zou juist allemaal heel simpel moeten zijn. Jongen ziet meisje en ze worden verliefd op elkaar. Maar voor je het weet is die liefde een soort donkere tunnel geworden waar je met horten en stoten doorheen rijdt. Tja, je moet ermee leren leven, zeggen ze wel eens. Maar je moet wel onthouden dat er uiteindelijk weer licht zal schijnen aan het einde van die donkere tunnel. Die donkere tunnel die de liefde soms kan zijn.

0: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik was deze plaat een beetje vergeten van de Boss. Bruce Springsteen in de plaat en zijn verhaal en de Tunnel of Love.
1: Elke morgen van 9 tot 12 schrijven voor bedrijven met

0: Ja, je had hem denk ik wel herkend aan zijn stem. Ben Verdelle en de Jumbo Buana. En daarvoor A Boy Named Sue, Johnny Cash. Mooi verhaal, hè, van een man die zijn zoon Sue noemt. Een meisjesnaam geeft. Zodat die jongen zijn hele leven lang gepest wordt. En toch moet zorgen dat hij opkomt voor zichzelf. Dat was de boodschap. Inclusief de censuurtik.
1: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof. Die pleegde euthanasie vanwege psychisch lijden. Op een weg in Einighausen zijn 30 vaten met mogelijk gevaarlijke stoffen daarin gevonden. En de vrijwillige brandweer heeft flexibiliteit van werkgevers hard nodig om overdag te kunnen uitrukken.
2: Jouw werkdag met de mooiste hits. Elke ochtend van 9 tot 12.

Zo ineens weer nieuwe muziek van Andrea Berg. Je hoorde hem natuurlijk hier op de maandagochtend bij Omroep Horst en Maas. Das kan ons keiner nehmen. What you glow for a guest? Lekker liedje met een mooie videoclip toen de tijd. Love is all.

0: De Reggae Night van Jimmy Cliff. Altijd een soort van zomerplaat gevonden deze. Maar dat komt door dat reggae-steltje natuurlijk. Douwe Bob daarvoor met Mo en Nog Even Blijven. We blijven nog eventjes in het hitverleden. Wat dacht je daarvan? Een van de mooie Spaanse inzendingen op het Songfestival ooit. In 1973 een plaatje wat je zo krijgt te horen.
1: Hola! Tijd voor een Spaanse plaat op Omroep Horst aan de Maas.
0: En dan had ik het over Mocho Dades en Eres Tú.

0: Zo, alweer nieuwe muziek. Nederlandse topformatie Sommieu en Fils Part 2. En daarvoor Mortje de Des met Eris 2. Zo, inmiddels bijna 12 uur. Het loopt tegen 12. Lunch Live komt eraan. En ja, je kan het programma zelfs op tv bekijken. Ik ben vorige week nog eventjes bij Omroep PNM geweest. Even een blik geworpen daar in de studio waar Nick zijn programma doet. En heel interessant. En Nick, nog bedankt jongen voor de tekst en de uitleg en de rondleiding. Zoals in de redactieruimte en ook in de beeldregieruimte. Want je had heel wat werk vooraf. Voordat het programma begint. Hey, wij sluiten af. Applausje voor Lunch Live. En applausje voor meteen Barry White, die zichzelf nog even aankondigt. Tot morgen, wat mij betreft.
1: Hi, this is Barry White. Right on. I've heard people say that too much of anything.

0: programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Munkhof, personenauto en busvervoer Horst en Oldschool Toys Horst.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB+ of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
3: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending

0: PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl. Omroep PNM.
1: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

We begonnen vandaag met een lekker soulnummer van Curtis Mayfield, Move On Up. En hele goede middag, het is 6 over 12, het is maandag, het is 31 augustus. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM, samen met Omroep Horst aan de Maas uiteraard. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van onder andere Billy Joel, Sabrina Carpenter van ABBA, maar ook van The Bangles. Wacht, dan moet ik die ander pakken, deze ja. Deze inderdaad. Dus die zometeen. Maar we gaan eerst naar het nieuws.

motorrijder gewond geraakt toen hij onderuit ging en tegen een bestelwagen belandde. En dat gebeurde allemaal rond 6 uur afgelopen zaterdagavond op de Tienreisweg bij een wegversmalling. En het vermiste 13-jarige meisje uit Horst is in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie gisterochtend. En in Kessel hebben inwoners vanochtend te maken met een waterprobleem. Op de hoek van de Baarloseweg en de Schijfweg Noord is een waterleiding gebroken, waardoor de waterdruk laag kan zijn of er tijdelijk helemaal geen water is. En we blijven heel even bij water, want in Meerlo zaten sinds gistermiddag zo'n 120 mensen zonder drinkwater door een breuk in de waterleiding aan de Kok van Haaftenstraat. Dat is inmiddels allemaal weer verholpen. En wat gaat het weer doen? Het wordt een wisselvallige dag met verspreid over onze regio regen en onweersbuien. Tijdens droge perioden schijnt soms de zon met de temperaturen rond de 21 à 22 graden. Het uitgebreide weer en na het nieuws van 12:30. En over nieuws gesproken, meer nieuws op de site omroeppnm.nl, omroephorst.nl, maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Kriskos Amsterdam, samen met Willy William, My Oh My. En op deze laatste meteorologische zomerse dag kan er nog allemaal dit zomerse nummer. Wethouder Roy Bouten heeft afgelopen woensdagmiddag op veldexcursie bijgepraat over de kansen en de uitdagingen van het Vierwaardenproject. Het ontwikkelingsproject langs de oevers van de Maas loopt tegen groeiende kosten aan en vergt dus extra aandacht.
2: Vanmiddag zijn we met een aantal actievelingen uit Grubbevorst en Lottem, een aantal deskundigen van bijvoorbeeld het waterschap, zijn we langs de Maas, door de Maas te

0: rassen van Grubbe Vos naar Lottum aan het fietsen. We zijn begonnen in Grubbe Vos, stroomafwaarts naar Lottum gegaan om de kwaliteiten die het landschap nu al heeft en die het in het verleden ook nog meer had, om die te bekijken en om te kijken hoe we die nog verder kunnen versterken.
1: De ontwikkeling in dit gebied wordt aangevoerd door het Vierwaardeproject van Waterschap Limburg. Rivierexpert Alfons van Winde legt uit welke aspecten

0: Nou, we hebben in Nederland geld beschikbaar om dat soort gronden dan ook vervolgens een natuurfunctie te geven. Die gelden worden dan ingezet om daar dan een natuurgebied van te maken. Dus zo maken we natuur. En we zorgen ervoor dat de hele bereikbaarheid, de hele routestructuren voor fietsen en wandelen, dat die ook verbetert op deze plek. Dus dat is ook een onderdeel ervan. Dus we hebben ook dus zeg maar die ruimtelijke economische ontwikkeling. Hè, dat, er wordt inmiddels veel geld verdiend hier in de regio aan alle recreanten en toeristen uit, eigenlijk uit het hele land. Die hier komen fietsen, wandelen, paardrijden, nou wat je maar wil. Die mensen die willen we graag natuurlijk goed kunnen accommoderen. En daar zorgen we dus ook voor. Dus bijvoorbeeld een van die dingen is ook dat we een goede fietsverbinding willen realiseren vanaf Venlo richting het Veer van Velde, Grubbevorst. Zodat dat Grubbevorst eigenlijk is nu een beetje het eindpunt. Heel veel mensen gaan naar Arsen en naar Broekhuizen en noordelijker. En die komen, ja, bij Broekhuizen houdt het op. En soms bereiken ze nog net Lotte, maar Grubbevorst eigenlijk minder. En we willen ze ook een beetje naar het zuiden trekken. Dus dat ze ook Grubbevorst bereiken. En andersom ook, dat mensen die naar het zuiden komen, dat die niet snel langs over de oostelijke Maas hoeven rijden, maar dat die ook Grubbevorst aandoen. Dus we proberen in ieder geval dat Veer van Velde Grubbevorst, dat dat een interessante logistieke plek wordt waar je vanuit Venlo en van andere plekken van de oostelijke Maashoever goed naartoe kan. Dus dat fietspad van Venlo naar dat Veer, dat wordt een heel belangrijk onderdeel om dit gebied belangrijker te maken voor die toeristische infrastructuur.
1: Wethouder Bouten ziet kansen, maar realiseert zich ook dat er nog voldoende uitdagingen klaar liggen.
2: Het zit er vooral in, hoe krijgen we dat betaald? Want het gaat wel echt om tientallen miljoenen. Dat is één van de projecten waar ze in Den Haag er honderden van hebben. Dus het gaat eigenlijk om tientallen miljarden in Den Haag. Dus nu is het zaak te zorgen dat we het geld daarvoor krijgen. En te zorgen dat we dan in de verdere planuitwerking het ook zo mooi mogelijk krijgen.
3: En je weet het inmiddels, het filmpje staat online. Allemaal te zien op het YouTube-kanaal van Omroep Horst aan de Maas. We gaan naar Bruce Springsteen en zijn Dancing in the Dark.

10 minuutjes voor 12:30 op deze maandag 31 augustus. Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Psychiater Jim van Os heeft zijn excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoef. Milou overleed in oktober 2023 door euthanasie. Na haar overlijden stuurde Van Os samen met 13 collega's een brief naar het OM. En daarin vroegen zij om onderzoek naar de ouders en de behandelaars van Milou. En Van Os zei gisteren in Zomergasten dat hij in 2024 al excuses had aangeboden aan de ouders van Milou. En volgens hem schreef een collega de vertrouwelijke brief over euthanasie bij psychisch lijden en vroeg zij andere psychiaters om steun. En Van Os zegt achter de zorgen over euthanasie te staan, maar niet achter een verband met wat de ouders zouden hebben gedaan. Hij is niet tegen euthanasie, maar vindt dat euthanasie bij psychisch lijden kritisch en zorgvuldig moet worden beoordeeld. De ouders zijn een rechtszaak tegen het OM begonnen en willen weten wie de brief heeft ondertekend. De rechtszaak in Den Haag doet donderdag uitspraak. Het verhaal van Milou kreeg landelijk aandacht door de documentaire Milou's strijd gaat door van de Baarlose filmmaker Bart Hulscher.

0: Ja, heel even een koude ouwe Roy Orbison in Lunch Live met You Got It. Inwoners van Pelamaas kunnen vanaf nu gebruik maken van deelauto's van Green Wheels. De gemeente introduceert de auto's op centrale plekken in Panningen, Helden en Meijel. En daarmee wil Pelamaas het delen van auto's stimuleren en tegelijkertijd de parkeerdruk verminderen.
1: Inwoners van Pelamaas kunnen voortaan gebruik maken van deelauto's van Green Wheels. De gemeente introduceert de deelauto's op 3 centrale plekken in Helden, Panningen en Meijel. En daarmee wil de gemeente het delen van auto's stimuleren en tegelijkertijd de parkeerdruk verminderen.
2: Een deelauto die gaan we samen gebruiken. Dus alle mensen kunnen hiervan gebruik maken. En wij hopen daarmee dat het aantal auto's in onze gemeente wat kan afnemen. Dat betekent dat wij wat minder parkeerplekken nodig hebben. Dat er minder auto's in en rond de huizen staan. En we hopen dat de mensen hier ook hun voordeel van inzien. Want zij hoeven geen auto meer te hebben. Of misschien geen tweede auto meer te hebben. Maar in ieder geval, het wordt een heel ander gebruik dan tot op heden. Oh, je rijdt niet slecht, hè? Je krijgt een app. Daarmee kun jij de auto reserveren. Kun jij de auto ook gewoon openen en starten. En naderhand zet je hem terug, sluit je hem af en gaat het geheel weer verder. Het is eigenlijk voor iedereen weggelegd, voor jong en voor oud. Dus ook oudere mensen die eigenlijk geen auto meer willen hebben, die kunnen ook gebruik maken van deze deelauto en daarmee hun ritje maken naar of een ziekenhuis of een familiebezoek, wat dan ook.
1: Uit onderzoek blijkt dat 1 deelauto gemiddeld 14 privéauto's kan vervangen. Met de komst van de deelauto's hoeven inwoners niet noodzakelijk zelf een auto te bezitten om er toch 1 te kunnen gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld interessant zijn voor huishoudens die overwegen hun tweede auto weg te doen. In steden is dit principe algemeen goed.
2: Terwijl het op het platteland nog iets is wat zich moet ontwikkelen. En wij hopen vandaag hier in Panningen met deze deelauto een eerste stap te zetten. Er komt er ook 1 in Heldendorp aan het Mariaplein. En er komt er in een latere fase ook nog 1 in Meijel. Daar zoeken we nog een goede plek voor. Maar dat komt ongetwijfeld goed, zodat ook daar de mensen gebruik kunnen maken.
0: En ging het misschien wat snel allemaal, wil je het filmpje nog een keer bekijken? Geen probleem, ga naar het YouTube-kanaal van Omroep PNM. Maar je kunt gewoon naar onze website gaan. We gaan richting het nieuws van 12:30, het weer en de situatie op de weg.

1 minuut over half 1 op deze maandag 31 augustus. We gaan naar het nieuws. Een motorrijder is in Meerle gewond geraakt toen hij onderuit ging en tegen een bestelwagen belandde. Dat gebeurde rond 6 uur zaterdagavond op de Tienrijseweg bij een wegversmalling. De bestuurder kwam van de motor, verloor door een onbekende oorzaak de macht over zijn stuur, viel en schoof nog een paar meter door over het asfalt tegen een bestelbus. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen is niets bekend en de bestuurder van de bus bleef ongedeerd. En het vermiste 13-jarige meisje uit Horst is in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie gisterochtend. De politie deed zaterdag een oproep nadat ze op vrijdagmiddag voor het laatst werd gezien in Horst. De politie meldde gisterochtend dat ze in goede gezondheid is aangetroffen. En dankt iedereen voor alle informatie en tips. We gaan van Horst naar Kessel. Want in Kessel hebben inwoners vanochtend te maken met een waterprobleem. Op de hoek van de Baarlusseweg en de Schijfweg Noord is de waterleiding gebroken, waardoor de waterdruk laag kan zijn of er tijdelijk helemaal geen water is. De storing werd in de nacht van zondag, dus vannacht, gemeld. Volgens een omwonende kwam de politie op de melding af, waarna monteurs van WML ter plaatse kwamen om het water in de omgeving af te sluiten. Inwoners kunnen dus tijdens de storing last hebben van een lage waterdruk, al dus WML. Ook bestaat de kans dat er helemaal geen water uit de kraan komt. Nadat de leiding is gerepareerd, kan het water dus tijdelijk ook nog een keertje wat bruin zijn. En WML adviseert daarom om het water dan ook door te laten lopen totdat het weer helder is. En de verwachting is dat het rond 1 uur allemaal weer is opgelost. En zo valt ook te lezen op de website waterstoring.nl. En we gaan verder met een waterleidingstoring. Want in Meerlo zaten ze gistermiddag. Zaten zo'n 120 woningen zonder drinkwater door een breuk in de waterleiding aan de Kok van Haafdenstraat. En medewerkers van WML hebben de straat afgesloten en uiteraard begonnen met de reparatie van de leiding. Een graafmachine was bezig om de kapotte leiding te lokaliseren, zodat de monteurs de breuk konden herstellen. Voor de bewoners even geen water, zeker niet dus aan die Kok van Haafdenstraat. Het is allemaal weer opgelost en zij hebben weer water in de kraan. Misschien nog wat bruin water, maar ook daar het advies. Laat het heel even doorlopen. We gaan naar het weer. Wat zijn de verwachtingen? Nou, het wordt wisselvallig met verspreid over onze regio wat regen- en onweersbuien. En tijdens droge perioden schijnt soms de zon. De middagtemperaturen liggen tussen de 21 en 22 graden. Morgen eigenlijk een blauwdruk. Vandaag wisselen bewolkt, echter met meer zontemperaturen. 23 à 24 graden lokaal. En dit blijft ook woensdag het geval. Donderdag krijgen we weer met een ander weertype te maken. Temperaturen wel rond de 20 graden. Maar dan zitten we ook alweer in de meteorologische herfst. We gaan naar de situatie op de weg. Even kijken, meteen een refresh. Ja, daar komt er eentje. Tienrijseweg, beide richtingen, het hoogte van Tienrij. Daar lopen namelijk dieren op de weg. Dus Tienrijseweg, Tienrij. Heel makkelijk te onthouden, dieren op de weg. Dan de andere melding die nog binnenkomt op de A77 grens met Duitsland richting Boksmeer. De hoogte van Heijen, daar staat een auto met de knipperlichten aan. Zal niet zonder reden zijn om precies te zijn bij paaltje

8. Dus hou daar maar rekening mee. Verder alles rustig op de weg, althans. Zo lijkt het en zo zijn de berichten. Meer nieuws op de site omroep1m.nl, omroephorstaandemaas.nl. Maar inderdaad ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon. Misschien heb je hem al. Probeer hem nog maar eens een keertje uit.

0: hoofd.
1: Ja, zijn eerste hit, Bram Bongers uit Baarlo met zijn ideale schoonzoon. Nou, dat beoordeelt nog altijd de schoonfamilie dan, hè? In de schuur van Mark en Marloes Nieveltstein uit Zevenum staat een bijzondere verzameling historische voertuigen geparkeerd. De blikvanger is een Sexton GPO, een soort omgebouwde tank uit de Tweede Wereldoorlog.
2: Achter me staat een Sexton gemechaniseerd schut die ik gerestaureerd heb. Die is gebruikt door de Engelsen en de Canadezen in de Tweede Wereldoorlog als artillerie.
3: Dit bijzondere voertuig is onderdeel van de verzameling militaire voertuigen van Mark en Marloes Nieveltstein uit Zevenum. Regelmatig verschijnen ze ermee op historische evenementen door heel het land.
2: Ja, omdat het nu een vrij uniek stuk is en toch altijd wel heel veel indruk maakt bij de mensen, wordt je gevraagd en dat is ook een manier om het betaalbaar te houden. Dat je toch kan rijden en dat er brandstof geschonken wordt.
4: Wat verbruikt die?
2: Ongeveer 5 liter per kilometer. Ja, met deze prijzen wordt dat tikt er behoorlijk door, ja.
3: Gelukkig staat Mark er niet alleen voor met deze bijzondere hobby. Het hele gezin wordt erbij betrokken.
2: Een gedeelde passie, gelukkig. Ja, anders is het ook moeilijk, want er gaat toch best wel wat tijd in zitten. Ook, voor ons zijn die weekendjes dat we op pad zijn ook de vakanties, zeg maar. Want ja, anders red je het niet met de vrije dagen en de tijd die je eraan besteedt.
3: De grote voertuigen hebben altijd al een speciale rol gespeeld in de relatie van de twee werktuigbouwkundigen Mark en Marloes.
5: Onze eerste date was ook met een van die voertuigen. Dat was wel heel grappig. Werd ik opgehaald met een groot stakelwagen. Maar hij had wel verteld van, ik wil eigenlijk wel een keer een tank. Dus ja, goed, dat klinkt dan nog als een heel ver weg droom. Dat je denkt, ja, tank, tuurlijk, ja, gek. Maar ja, op een gegeven moment is hij daar toch wel serieus mee bezig. En op een gegeven moment had hij echt een adres gevonden waar hij dus die tank kon vinden. En ja, toen heb ik hem wel gesteund daarin. En ook geholpen met van alles nog wat. We zijn toen inderdaad samen ook naar Amerika gevlogen, samen met zijn vader.

0: Daar hebben we niet over Oost-Amerika. Daar hebben we het over in de buurt van Atlanta stond hij. En toen hebben we eerst de motor eruit gehaald en uit elkaar gehaald. En toen hebben we er ongeveer 8 jaar over gedaan. En in 2024 zijn we naar het eerste evenement gegaan.
1: Een groot deel van het renovatieproces vond plaats in Zevenum, waar de familie neerstreek vanwege hun hobby.
0: Ik had deze hobby al voordat ik een huis ging kopen. Dus we zochten eigenlijk een schuur met een huis. En na lang zoeken hebben we die in Zevenum weten te vinden.
1: En de twee kinderen van Mark en Marloes, die rijden natuurlijk mee op de tank dit weekend.
2: En inmiddels zijn ze zo groot dat ze over de rand heen kunnen kijken. Dus nou kijken ze ook vaak gewoon, als we rondrijden, kijken ze vaak ook over de rand naar iedereen die er staat en gaan ze zwaaien. Dus dat is ook wel leuk. Voor hun is het ook nu steeds leuker omdat ze
3: Lunch Live.

Even een rustmomentje. Lunch live, 9 minuutjes voor 1 op deze maandag 31 augustus. Het gebied rond het vernieuwde Pierspark heeft een nieuwe adressering gekregen. De minister Kalstraat en een deel van het Piershof heten voortaan Pierspark. De nieuwe straatnaam sluit aan bij het vernieuwde park dat bijna klaar is. Naast de nieuwe straatnaam zijn ook 2 nieuwe adressen vernummerd. Deze adressen vallen voortaan onder de Grootveldweg. Met de nieuwe straatnamen en de huisnummers moet het gebied duidelijker en beter herkenbaar worden. Dat is onder meer belangrijk voor bezoekers, gebruikers en uiteraard de hulpdiensten. De betrokken adressen zijn eerder al geïnformeerd over deze wijzigingen.

En met een langzame fade van Dwayne Culture Beat met Karma Chameleon uit Lunch Live. Ik verdwijn ook bijna uit Lunch Live. Alleen nog heel even dit berichtje. Vrijwilligers, trainers, coaches en bestuurders van verenigingen in Horst aan de Maas kunnen dit najaar deelnemen aan de cursus Pedagogisch Handelen. De cursus is bedoeld voor mensen die met jeugd werken en meer willen leren over het creëren van een veilige en positieve omgeving binnen hun vereniging. Lees het hele verhaal op de site van Omroep Horst aan de Maas. En zoals beloofd draaien we ook nog ABBA met SOS. En je weet het, morgen weer Lunch Live, klokje 12 uur, ben ik er weer. Tot dan!

0: 13 september is er weer de Duurzamer Pil en Maas Kijkdag. Meer dan 30 deelnemers openen hun deuren en laten zien hoe ze omgaan met energie, voedsel, afval, natuur en grondstoffen. Nieuwsgierig? Kom kijken.
1: Lunch Live, samen met Omroep Horst aan de Maas en Omroep PNM. Morgen weer om 12 uur. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over

0: De overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van Milo Verhoef, die in 2023 op 17-jarige leeftijd overleed door euthanasie vanwege psychisch lijden. Dat kwam landelijk in het nieuws na de documentaire van documentairemaker Bart Hulscher uit Baarlo. Van Os ondertekende met 13 collega's een brief aan het Openbaar Ministerie met zorgen over de euthanasie. Hij zegt dat die zorgen niet gericht waren op het handelen van de ouders. Donderdag doet de rechtbank uitspraak in een zaak die de ouders daarover aanspanden. De Mora-fabriek aan de Fregatweg in Maastricht is vanmorgen ontruimd vanwege een brand. Alle medewerkers staan buiten. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand om 10 uur bij een elektrische installatie in het pand. De brandweer heeft opgeschaald naar industriebrand en is met diverse voertuigen aanwezig. Ook een adviseur gevaarlijke stoffen is opgeroepen. In Limburg zijn dit jaar al bijna 60 wasberen gevangen en gedood. Toch neemt de populatie nauwelijks af omdat de dieren zich snel voortplanten. Naar schatting lopen er nog 50 tot 100 wasberen rond. De provincie wil de invasieve exoot uitroeien omdat wasberen schade kunnen aanrichten en kwetsbare diersoorten verdringen. Legt ook ecoloog René Jansen uit.
1: Wasberen eten best wel wat prooien. Kunnen te lucht, te land en te water dieren vangen. Kruipen iedere boom in om te kijken naar nestjes. Steken hun hand in. Waarbij ze gewoon alle holenbroeders leeg kunnen halen.
0: Nou, het kan nog jaren duren voordat het uitroeien lukt. Op de Bosweg in Einighausen zijn vanmorgen ongeveer 30 vaten aangetroffen. Het gaat om tonnen van zo'n 30 tot 50 liter. En wat erin zit is niet bekend. De forensische opsporing gaat monsters nemen om de inhoud ervan te onderzoeken. Omdat enkele vaten ook lekken, is de Bosweg voorlopig afgesloten voor het verkeer.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn nog steeds aan het praten over de begroting. De gesprekken gaan moeizamer dan gedacht. Eigenlijk zouden de stukken om 11 uur al naar de ministerraad moeten gaan. Oud-vicepremier Carola Schouten vindt dat het kabinet tijdens de coronacrisis soms te veel vertrouwde op modellen. Tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona zei ze dat er veel aandacht was voor besmettingscijfers, maar minder voor de maatschappelijke gevolgen van maatregelen. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant. Door de klap is een groot deel van de gevel beschadigd. 3 jaar geleden was hetzelfde restaurant ook al doelwit van een explosie. Het weer, soms stevige buien met kans op onweer bij een graad of 19.
3: Omroep Horst aan de Maas. Hier schijnt de zon, ook in je radio.

0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame @omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

0: uit het Limburgse nieuws. Een dakdekker uit Zwalmen die wordt verdacht van grootschalige fraude blijft nog zeker 3 maanden vastzitten. De man liet klanten vooruit betalen en deed vervolgens niks. Op die manier zou de dakdekker meer dan 170.000 euro hebben verdiend. De stadscamping in Valkenburg van de omstreden realityster Peter Gillis wordt in een executieveiling verkocht. De camping is al jaren gesloten. En de brand bij de Mora snackfabriek in Maastricht is geblust. Het bedrijf werd vanochtend volledig ontruimd. Niemand raakte gewond.
1: Een zomer om nooit te vergeten.
2: Middagvitaminen.

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar, hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden

0: nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: het Limburgse nieuws. Een dakdekker uit Zwalmen die wordt verdacht van grootschalige fraude blijft nog zeker 3 maanden vastzitten. De man liet klanten vooruit betalen en deed vervolgens bijna niks. Op die manier zou hij meer dan 170.000 euro hebben verdiend. De stadscamping in Valkenburg van de omstreden realityster Peter Gillis wordt in een executieveiling verkocht. De camping is al jaren gesloten. En de brand bij de Mora snackfabriek in Maastricht is geblust. Het bedrijf werd vanochtend volledig ontruimd. Niemand raakte gewond.
1: Zet hem klem. Hier zit je goed. Non-stop middagvitaminen.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstaandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid.

0: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een dakdekker uit Zwalmen die wordt verdacht van grootschalige fraude blijft nog zeker 3 maanden vastzitten. De man liet klanten vooruit betalen en deed vervolgens bijna niks. Op die manier zou hij meer dan 170.000 euro hebben verdiend. De stadscamping in Valkenburg van de omstreden realityster Peter Gillis wordt in een executieveiling verkocht. De camping is al jaren gesloten. En de brand bij de Mora snackfabriek in Maastricht is geblust. Het bedrijf werd vanochtend volledig ontruimd. Niemand raakte gewond.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Bij de verkiezingen in 1994 was hij lijsttrekker. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het KNMI waarschuwt voor zware regen in de kop van Noord-Holland. Tijdens de avondspits kan er meer dan 50 mm regen vallen. Ongeveer de helft van wat er normaal in de hele maand augustus valt. Het weer, eerst dus nog wat buien, later droger. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
2: Een zomer om nooit te vergeten.

0: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 7 dagen per week. Omroep Horst aan de Maas.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag.

0: Dit is het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Pro-Palestina-demonstranten hebben vanmiddag gedemonstreerd tijdens de opening van het academisch jaar in Maastricht. De plechtigheid in het theater aan het Vrijthof werd 10 minuten afgebroken toen actievoerders het podium bezetten. Pro-Palestina-demonstranten voerden al vaker actie tegen de Universiteit Maastricht. Ze vinden dat de universiteit te veel samenwerkt met Israël en daardoor medeschuldig is aan de bezetting van de Palestijnse gebieden. Justitie eist 8 jaar cel tegen een 42-jarige Heerlenaar voor een schietpartij in de zomer van vorig jaar. Bij die schietpartij raakte een man uit Kerkrade ernstig gewond aan zijn nek en kin. Volgens het Openbaar Ministerie is de Heerlenaar schuldig aan poging tot doodslag. In juli vorig jaar kregen de twee mannen ruzie over een gestolen brommer. Op camerabeelden is te zien dat de uiteindelijke dader zijn slachtoffer eerst achtervolgt voordat er 3 schoten vallen. De rechtbank doet volgende maand uitspraak. Het voorarrest van een frauduleuze dakdekker uit Zwalmen is met 3 maanden verlengd. De man zit sinds mei vast voor oplichterij. De dakdekker liet klanten vooruit betalen en voerde vervolgens geen of amper werk uit. Verslaggever Frank Monen vertelt.
1: Het aantal gedupeerden van deze Van L uit Zwalmen blijft alleen maar toenemen. Er hebben zich al 11 mensen bij de politie gemeld. En justitie zegt ook vandaag, mogelijk zijn er nog meer gedupeerden. Het totaalbedrag is op dit ogenblik 178.000 euro... Hij ging steeds op dezelfde manier te werk, liet mensen vooruit betalen. 1 klant moest 60.000 euro vooruit betalen aan materialen die hij zou bestellen. En hij zou dan het dak maken. Maar dat dak maakte hij dus niet of nauwelijks. En dus spreekt het OM van een notoire oplichter die echt een slagveld van slachtoffers heeft gemaakt.
0: Justitie wil de Limburgse en Brabantse zaken samenvoegen zodat er 1 grote strafzaak tegen de man komt. En voetbal. VVV Venlo-aanvoerder Dien Zandhuizen vertrekt naar Dynamo Boekarest, op dit moment de koploper in de Roemeense eredivisie. Zandhuizen speelde gisteren zijn laatste wedstrijd voor de Venlonaren tegen FC Emmen. De vertrekkende spits scoorde 2 keer.

0: keer en was essentieel bij een derde treffer. Uiteindelijk wonnen de Venlonaren met 4-0. Voor VVV betekent dit dat de club op zoek moet naar een nieuwe spits. En het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon. De komende uren trekken regen- en onweersbuien over Limburg, met mogelijk ook hagel- en windstoten. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond koelt het af tot een graad of 15. Morgen rustiger weer en meestal droog.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakt 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Bij de verkiezingen in 1994 was hij lijsttrekker. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Het gaat weer beter met de 175 studenten uit Breda die vorige week ziek werden tijdens een introkamp in België. Volgens de GGD zijn de studenten en hun begeleiders mogelijk ziek geworden door het norovirus. Het weer, morgen vooral in het noorden nog kans op een bui. Verder is het zonnig, wordt het zo'n 20 graden.
2: Een fantastische zomer. Omroep Horst aan de Maas.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Door Al Megens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. Pro-Palestina-demonstranten hebben vanmiddag gedemonstreerd tijdens de opening van het academisch jaar in Maastricht. De plechtigheid in het theater aan het Vrijthof werd 10 minuten onderbroken toen actievoerders het podium bezetten. Pro-Palestina-demonstranten voerden al eerder actie tegen de universiteit. Ze vinden dat de Maastrichtse universiteit te veel samenwerkt met Israël en daardoor medeschuldig is aan de bezetting van de Palestijnse gebieden. Justitie eist 8 jaar cel tegen een 42-jarige Heerlenaar voor een schietpartij in de zomer van vorig jaar. Bij die schietpartij raakte een kerkradenaar ernstig gewond aan zijn nek en kin. Volgens het Openbaar Ministerie is de Heerlenaar schuldig aan poging tot doodslag. In juli vorig jaar kregen de twee mannen ruzie over een gestolen brommer. Op camerabeelden is te zien dat de uiteindelijke dader zijn slachtoffer achtervolgt voordat er 3 schoten vallen. De rechtbank doet volgende maand uitspraak. Het voorarrest van een fraudeloze dakdekker uit Zwalmen is met 3 maanden verlengd. De man zit sinds mei vast voor oplichterij. De dakdekker liet klanten vooruit betalen, maar liet het er vervolgens bij zitten. Verslaggever Frank Monen vertelt.
1: Het aantal gedupeerden van deze Van L uit Zwalmen blijft alleen maar toenemen. Er hebben zich al 11 mensen bij de politie gemeld. En justitie zegt ook vandaag, mogelijk zijn er nog meer gedupeerden. Het totaalbedrag is op dit ogenblik 178.000 euro. Hij ging steeds op dezelfde manier te werk, liet mensen vooruit betalen. 1 klant moest 60.000 euro vooruit betalen en hij zou dan het dak maken. Maar dat dak maakte hij dus niet of nauwelijks. En dus spreekt het OM van een notoire oplichter die echt een slagveld van slachtoffers heeft gemaakt.
0: Justitie wil de zaken in Brabant en Limburg samenvoegen, zodat er 1 grote zaak tegen de Zwalmenaar komt. En een veearts heeft een verwaarloosde koe in Stijn uit haar lijden verlost. Voorbijgangers waarschuwden vorige week de politie over de kreupele koe. De dierenarts werd ingeschakeld toen bleek dat het dier ernstig leed. Die besloot de koe in te laten slapen. De eigenaar van het rund is aangehouden voor verwaarlozing van het dier. Dezelfde veehouder werd in januari al veroordeeld omdat hij zijn dieren slecht behandelde. Dit nieuwe geval van dierenmishandeling is doorgegeven aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 3 coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rond het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. Het weer, morgen vooral in het noorden nog een bui, verder zon, het wordt zo'n 20 graden.

0: programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiviet was het tot het laatste moment spannend.
2: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
1: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
3: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wer voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taart zugrunde liegt.
1: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis. Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: voor jouw avond. Alleen bij Omroep Horst aan de Maas. Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
1: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
3: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
1: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
8: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
9: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
8: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
9: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
8: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst.

0: gegaan, hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend, maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
2: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.

0: Omroep Horst aan de Maas. Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
3: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
2: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
4: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
5: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
4: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
2: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
4: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
3: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
5: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
3: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
7: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis. Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken, moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin. Nou, zat.

0: Benieuwd naar je nieuwe badkamer? Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
0: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal.

Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: echte dromen. Drieze Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl. Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of

0: 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersatellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersatellite Horst. Alles voor in en om het huis. Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Intersatellite Horst. Alles voor in en om het huis.

Dit is Nachtdienst.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wante Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
4: Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van